0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.
2: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bye.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen de diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5 uur ben je welkom voor de inloop en om 6 uur begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen zijn enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten. In midden Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. In de regio wordt hier en daar langzamer gereden. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 7 kilometer en een kwartier extra. Ook de A2 naar Utrecht staat erbij tussen Waardenburg en Beest. 10 minuten, 5 kilometer. En dan de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Gorkum en Leerdam. 5 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen zijn enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Bij vrijwel geen wind stijgt de temperatuur de komende uren snel. In de loop van de ochtend is het vrijwel overal al zomers warm, met temperaturen rond de 25 graden. En daar blijft het zeker niet bij. Rond lunchtijd loopt het kwik al snel op naar waarden tussen de 26 en 29 graden. Vanmiddag is het vrijwel overal tropisch, boven de 30 graden. Met uitschieters in het zuiden tot lokaal 37 graden in de schaduw. In het Waddengebied blijft het enkele graden koeler. Door een zwakke tot matige aanlandige wind is het op de stranden iets minder tropisch, maar in de duinen en op de boulevards blijft het bloedheet. Het tropische weer houdt tot lang in de avond aan en er wacht ons dan ook een warme en plakkerige nacht. Aan de kust gaat het dan wel iets harder waaien, maar veel verkoeling geeft dat niet omdat de wind naar het noordoosten draait. Uiteindelijk zakt het kwik naar tussen de 15 en 18 graden in het noorden en 18 tot 21 graden in de zuidelijke provincies. Morgen opnieuw bloedheet met temperaturen tot 38 graden. En dan geldt, net als vandaag, code oranje wegens de hitte. Vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog heter met temperaturen tot 39 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Geen enorme files en ook geen bijzonderheden. Het is allemaal dagelijkse drukte. Onder andere op de A2 naar Utrecht het geval. Eerst file tussen Hintham en Kerkdriel, 10 minuten ongeveer. Ook de A2 naar Utrecht file tussen Empel en Waardenburg, ook daar dik 10 minuten. En op de A50 naar Arnhem nog file voor knooppunt Bankhoef, 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijeavondmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repair Café De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten. Het allerbeste in
1: Midden-Gelderland. Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt een file op de A12, Duitse grens Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Velperbroek een file van ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Duitse grens Utrecht voor knooppunt Grijshoort. 7 kilometer en 20 minuten aan file. Komt door een eerder ongeluk, de weg is weer vrij. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A50 vanuit Apeldoorn. Vanaf Hoenderloo een file van 10 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Oud Zevenaar is het weer tijd voor het Breuliefeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breuliefeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breuliefeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Bij vrijwel geen wind stijgt de temperatuur de komende uren snel. In de loop van de ochtend is het vrijwel overal al zomers warm, met temperaturen rond de 25 graden. En daar blijft het zeker niet bij. Rond lunchtijd loopt het kwik al snel op naar waarden tussen de 26 en 29 graden. Vanmiddag is het vrijwel overal tropisch, boven de 30 graden. Met uitschieters in het zuiden tot lokaal 37 graden in de schaduw. In het Waddengebied blijft het enkele graden koeler. Door een zwakke tot matige aanlandige wind is het op de stranden iets minder tropisch, maar in de duinen en op de boulevards blijft het bloedheet. Het tropische weer houdt tot lang in de avond aan en er wacht ons dan ook een warme en plakkerige nacht. Aan de kust gaat het dan wel iets harder waaien, maar veel verkoeling geeft dat niet omdat de wind naar het noordoosten draait. Uiteindelijk zakt het kwik naar tussen de 15 en 18 graden in het noorden en 18 tot 21 graden in de zuidelijke provincies. Morgen opnieuw bloedheet met temperaturen tot 38 graden. En dan geldt, net als vandaag, code oranje wegens de hitte. Vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog heter met temperaturen tot 39 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een handjevol plekken waar het langzaam rijdt. Met name de A2 naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg. 7 kilometer, 10 minuten extra. En de A2 naar Utrecht tussen Deel en Everdingen. Deze staat er ook nog bij. Met 10 kilometer en bijna 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleven Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleven Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna 4 keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder meer de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Ongeveer 10 minuten vertraging. En de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar vielen tussen Sliedrecht en Arkel ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Dit is...

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 00:30 tot 01:30 en van 02:30 tot 04:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de Markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna 4 keer zoveel als op een gewone zomeravond. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Badmen en Twello 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn weer dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er te veel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. De westelijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzamerhand al drukker te worden op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is...

0: Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otten, zou hun belang geen prioriteit geven. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er teveel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het blijft droog. Er staat aanvankelijk weinig wind. Aan zee kan een zeewind voor een beetje verkoeling zorgen. Op de Wadden wordt het 28 graden. In het midden en zuiden van het land kan de thermometer de 36 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. Op vrijdag krijgen we opnieuw met een tropisch warme dag te maken. De wind zit in de zuid- tot zuidoosthoek en dat zorgt voor nog meer hitte. In de middag is het op de Wadden het koelst met 29 tot 33 graden. Elders wordt het 33 tot zelfs 39 graden. Vanaf het weekend verandert er wel iets, behalve de temperatuur. Die blijft aan de hoge kant met 27 tot 38 graden op zaterdag. Er is wel iets meer bewolking dan de voorgaande dagen en later op de dag kan er onweer ontstaan. Op zondag laat de zon zich zien, maar bestaat er ook kans op regen en onweersbuien. Het is nog altijd warm, maar zoals het er nu uitziet, daalt de temperatuur in de nieuwe week naar een aangename 21 tot 26 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles nu 10 minuten extra reistijd. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio.
1: Connect. Hier ben je thuis.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15, Nijmegen richting Gorinchem, tussen knooppunt Deil en afrit Arkel heb je 10 minuten vertraging. Het komt door opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Iedereen die zit nu voor het scherm. Reflectie glinstert in je ogen. Wat had ik dit zo graag gedaan? Waarom leef ik niet zoals zij? Ik had dit anders moeten doen. En waarom heeft hij zoveel vrienden? Ik stap de kou en op de fiets.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden, omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Oman werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.

0: dust, all that I adore.
1: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivenzehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hittecode oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdag.

0: morgenochtend 8 uur. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het blijft droog. Er staat aanvankelijk weinig wind. Aan zee kan een zeewind voor een beetje verkoeling zorgen. Op de Wadden wordt het 28 graden. In het midden en zuiden van het land kan de thermometer de 36 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. Op vrijdag krijgen we opnieuw met een tropisch warme dag te maken. De wind zit in de zuid- tot zuidoosthoek en dat zorgt voor nog meer hitte. In de middag is het op de Wadden het koelst met 29 tot 33 graden. Elders wordt het 33 tot zelfs 39 graden. Vanaf het weekend verandert er wel iets, behalve de temperatuur. Die blijft aan de hoge kant met 27 tot 38 graden op zaterdag. Er is wel iets meer bewolking dan de voorgaande dagen en later op de dag kan er onweer ontstaan. Op zondag laat de zon zich zien, maar bestaat er ook kans op regen en onweersbuien. Het is nog altijd warm, maar zoals het er nu uitziet daalt de temperatuur in de nieuwe week naar een aangename 21 tot 26 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Je luistert naar Connect.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden twee landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector Magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Suzy Silvas, Marco Borsato. Every time I think of you, dat aan het begin van deze afslag 2.4.
1: Dit is Connect. Afslag 2.4.
0: And Every Time I Think of You is een duet uit 2006 van Marco Borsato en de Britse zangeres Lucy Silvas. Een Engelstalige popballad en een cover van het origineel uit 1978 van de Britse band The Babies. Het nummer werd destijds geproduceerd door John Eubank. En als ik me goed heb laten informeren, dan zijn die twee wel een beetje gebroeierd. Ja, nou, er is natuurlijk een hoop gebeurd rondom Marco Borsato. Ik ga er niks over zeggen. Ik wil alleen maar kwijt dat zijn Morris absoluut niet de mijne is. En daar laat ik het bij. Nu muziek van Justin Bieber.
1: Connect. Afslag 2.4.

R2A, C.G. Lewis. Je hebt het gemerkt de afgelopen tijd. Veel wegen afgesloten, veel onderhoud aan de wegen. En ik kan je vertellen, het is nog niet afgelopen. Deze zomer zal er ook nog onderhoud zijn. Bijvoorbeeld aan de A50 Arnhem-Apeldoorn. Wegens onderhoud aan het ecoduct Hoesterhoeve is de A50 tijdens 4 weekenden in juli en augustus in fases afgesloten. Hierdoor kan de reistijd oplopen tot 45 minuten. Daarnaast 29 juli tot en met 9 augustus dit jaar natuurlijk de N325, ook wel de pleiroute genoemd, groot onderhoud. De weg is tijdens deze periode steeds in één richting afgesloten tussen het Gelredome en het knooppunt Velperbroek. Voor meer informatie ga je naar vanA-naar-beter.nl. Daar vind je deze wegwerkzaamheden ook weer terug en kun je voor jezelf maatregelen treffen. Nu, muziek van de Chainsmokers. Hier is Something Just Like This.

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Door de Storm Zijn Link. Het was een eerbetoon aan zijn zoontje. Het zoontje had een metabole ziekte, is eraan te komen overlijden. Het is heel triest. Muziek uit je eigen regio, zoals gezegd. Met nu muziek van Dr. Hook. Hier is Baby Mixer Blue Jeans Talk.

0: Turn the Lights Off, Just Stay featuring Jack Style, John. Onderweg, muziek van Anton, Olivia komt eraan. We hebben ook nog een leuke klassieker voor je in de vorm van Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Maar eerst is het tijd voor de headlines.
1: Dit is Eddie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op, doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Nijmegen voor afrit Arkel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Antoon, op dit moment meer in het nieuws met betrekking tot zijn vermeende relatie met een van de koninklijke prinsessen dan met zijn muziek. Dit nummer kwam uit 2022. Je hoorde Olivia op Connect. Met nu muziek van Belinda Carlisle. Hier is Heaven is a Place on Earth.

0: Little More Time, Niall Horan. Ja, en als je dan toch tijd over hebt, wat is er te doen de komende tijd in de regio?
1: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3:00 bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1:00 tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

Legendarische boybands uit de jaren 90. In dit geval 1995 om precies te zijn. Back for good. We zijn aan het eind gekomen van deel 1. En je weet het, waar een deel 1 is, is natuurlijk ook een deel 2. Ik ga een bakje koffie halen en ik spreek je straks aan de andere kant van het nieuws voor deel 2. Tot slot van dit uur onder andere nog muziek van Royal Otis. Hier is Car.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden drie onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om drie mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de twee samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 00:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is de vertraging 5 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Lidam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: van de afgelopen tijd. Heerlijk zomerse temperaturen. Soms een beetje te, maar goed, aan de andere kant. Daar hebben we dan wel weer een echo voor. Tossing en Turning, je hoorde Windjammer op Connect.
1: Dit is Connect met Peter.
0: Welkom terug. Deel 2 van Afslag 2.4 met in dit uur onder andere muziek van de Bengals. We hebben Pete Miller, we hebben muziek van David Guetta featuring Sia. Maar eerst maken we plaats voor Direct. Hier is Through the Looking Glass.

All Together Now, The Farm. Je luistert naar Connect, afslag 2.4. En wil jij je bijdrage leveren aan dit programma, dan kan dat. Bel gerust naar de redactie, dat is 026-442-282. Een mailtje kan ook, en dat is dan weer redactie@rtvconnect.nl. Met nu, Flames, hier is David Guetta featuring...

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

Miller is een singer-songwriter geboren in onze regio. Hij groeide op met popmuziek, maar voelde zich altijd aangetrokken tot de rock'n'roll levensstijl. De muziek van Pete Miller heeft een moderne sound met een vintage tintje. Dromerige alternatieve popnummers met een rock'n'roll ziel, zoals je hebt kunnen horen. De Bangles, even heel wat anders. Manic Monday.

0: Rain Me In, Sam Fender featuring Olivia Dean. Onderweg muziek van Emma Luca, Chicago komt eraan. Baby, what a big surprise. Maar eerst gaan we naar de headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Vanmiddag rond 00:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het blijft droog. Er staat aanvankelijk weinig wind. Aan zee kan een zeewind voor een beetje verkoeling zorgen. Op de Wadden wordt het 28 graden. In het midden en zuiden van het land kan de thermometer de 36 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. Op vrijdag krijgen we opnieuw met een tropisch warme dag te maken. De wind zit in de zuid- tot zuidoosthoek en dat zorgt voor nog meer hitte. In de middag is het op de Wadden het koelst met 29 tot 33 graden. Elders wordt het 33 tot zelfs 39 graden. Vanaf het weekend verandert er wel iets, behalve de temperatuur. Die blijft aan de hoge kant met 27 tot 38 graden op zaterdag. Er is wel iets meer bewolking dan de voorgaande dagen en later op de dag kan er onweer ontstaan. Op zondag laat de zon zich zien, maar bestaat er ook kans op regen en onweersbuien. Het is nog altijd warm, maar zoals het er nu uitziet, daalt de temperatuur in de nieuwe week naar een aangename 21 tot 26 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 20 minuten oponthoud. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

tijd vliegt op deze woensdagmiddag. Inmiddels 3:55 geweest. Je hoort de muziek van Emma Luca, Illusie. Daarvoor dat leuke nummer van Chicago. Baby, what a big surprise.

0: Calvin Harris, you're the Satisfy. Wat is er in en om de regio te doen? Cindy praat ons bij.
1: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Connect. Radio voor de regio. Connect. Hier ben je thuis.

0: Het English time stood still? Nou, absoluut niet. Het is inmiddels bijna 4 uur tijd voor mij om afscheid van je te gaan nemen. Maar morgen dan zijn we er weer voor een nieuwe Afslag 2.4. Voor nu, tot morgen dan. Tot slot, onder andere nog muziek van Dave featuring Central Cee. Here's Raindance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Great lights, give

0: Brown eyes.
1: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden... en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. De A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik doe je er een kwartier langer over. De N322, Nieuwendijk-Zaltbommel, die is dicht tussen Uitwijk en Brakel. Er staat 2 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is een 30 minuten. En de afsluiting is in beide richtingen. Je wordt in beide richtingen omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.
2: Zomer

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden... en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En de N322 Zaltbommel-Nieuwedijk is in beide richtingen dicht tussen Brakel en Giessen. Dat komt door een ongeluk. Wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: lekkerste classics en de beste hits.
1: Klopt. Connect.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Dan doe je er een kwartier langer over. En van Utrecht naar Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Beest en Zaltbommel. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En de N322, de weg Nieuwendijk-Zaltbommel, is tussen Giessen en Brakel in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Het is droog en nog lang warm, met name in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er een matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog met

0: Temperaturen tussen de 16 graden in het noordelijk kustgebied en 23 in het zuiden. Boven land is er nauwelijks wind. Vlak aan zee waait er een matige wind uit het noordoosten. De ochtend begint al snel zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags krijgen we volop zon bij temperaturen tussen de 24 graden in het noordelijk kustgebied en mogelijk 37 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die aan de kust af en toe vrij krachtig is. Morgenavond blijft het nog lang warm. Na morgen houden we zonnig, droog en extreem warm weer met temperaturen die in de zuidoostelijke helft kunnen oplopen tot 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en neemt de kans op buien toe, ook met onweer. Zondag vallen er sowieso een paar buien en vanaf maandag wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 naar Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. A15 naar Nijmegen tussen Papendrecht en Arkel. 25 minuten vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is het op onthoud een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral nog vertraging op de A50. Van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Knoop het Waterberg en Hoenderloos staat 7 kilometer. Kost je minstens 3 kwartier extra. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. Ook op de A50, maar dan vanuit Eindhoven in de richting van Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoop het Bankhoef is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groot en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 richting Nijmegen heb je tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 Eindhoven-Arnhem tussen de knopen de Paalgraven en Bankhoef. De N322 Nieuwendijk-Zaltbommel is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Giessen en Brakel. Dat komt door een ongeluk en je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waaraan ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent Maxima alweer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog aansluiten op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en het Gelredome heb je 5 minuten vertraging door bezoekers aan het concert in het Gelredome. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waaraan ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent Maxima alweer een museum in Scheveningen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is droog en nog lang warm, met name in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er een matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 16 graden in het noordelijk kustgebied en 23 in het zuiden. Boven land is er nauwelijks wind. Vlak aan zee waait er een matige wind uit het noordoosten. De ochtend begint al snel zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags krijgen we volop zon bij temperaturen tussen de 24 graden in het noordelijk kustgebied en mogelijk 37 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die aan de kust af en toe vrij krachtig is. Morgenavond blijft het nog lang warm. Na morgen houden we zonnig, droog en extreem warm weer met temperaturen die in de zuidoostelijke helft kunnen oplopen tot 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en neemt de kans op buien toe, ook met onweer. Zondag vallen er sowieso een paar buien en vanaf maandag wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

at finde mig fra skole, der lå i det sommer. Voilà. Want warmte en kou zijn beide perfect. Samen geeft dat een knaleffect. Zit elke dag op een zonnig terrasje. En oh, in de zomer dan word ik een... blije sneeuw.

0: schon, lach me toe. En dan weet ik als jullie hoe.
1: Een sneeuwpop zich voelt in wat wordt bedoeld met zomer.
2: Ik ga het hem zeggen.
3: Waag het niet.
1: De zomer.
4: In Midden-Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app. Connect.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.
1: De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: Jason Donovan en Too Many Broken Hearts hier op Connect. Een hele goede avond, van harte welkom. Een nieuwe Connect Politiek. Tot een uurtje of negen nemen Henk en ik je mee door het politieke landschap hier in de regio. Oftewel gemeente Arnhem, gemeente Westervoort, gemeente Duiven, gemeente Zevenaar, gemeente Doesburg en Renkum. Gemeente Renkum.
1: Ja.
0: Daar hebben we het allemaal over.
1: Ik weet het.
0: Ja, allemaal. We kunnen niet alles op dit moment direct behandelen natuurlijk.
1: Nee, het is ook een beetje komkommertijd. Hè? Dat heeft uiteraard te maken met het prachtige weer. Nou ja, prachtige weer. Sommige mensen die zuchten onder de hitte. Maar over het algemeen, ook heel veel mensen hebben er plezier aan. Je zult mijn ijsjes verkopen zijn, hè?
0: Ja, je zult mijn ijsjes verkopen zijn,
1: of
0: ja.
1: Of zwembad verkopen.
0: Ja. Nou ja, mocht je nou in de buurt zijn van de studio en je hebt nog ijs over...
1: Ja, dat,
0: nou,
1: dat kan
0: wij houden ons aanbevolen.
1: Dat kan natuurlijk altijd.
0: Ja. Maar Henk, ook hè, met dit weer ook. Er wordt dan gezegd van, je moet op de oudjes letten. Hoe gaat het met je?
1: Nou, het gaat erg goed.
0: Ja, toch wel?
1: Ik heb er weinig last van. We hebben natuurlijk verschillende mogelijkheden om te koelen. En sinds een anderhalf, twee weken zo'n bubbelopblaasding.
0: Ja, dat is wel aardig. Jacuzzi.
1: Ja, en dan denk je, nou, daar gaat heel veel water in. Maar dat valt wel mee, want je kunt dat vrij lang bewaren. Maar dan moet je wel wat spul in doen. En ik heb zo'n ding, je gooit er zout in. En dat zout maakt dan zelf een soort chloorachtig verhaal. En dat is eigenlijk op zich best wel prettig.
0: Ja. Ja, ja, lekker. Dus jij zit hele dagen daarin lekker te vertoeven en te relaxen.
1: Ja, baantjes van me is er niet bij.
0: Nee, rondjes.
1: Ja, je bent zo aan de overkant. Nee, ja. En dan hoor ik wel dat als dan de deur open gaat en mijn vrouw komt eraan, hoor je op de achtergrond doedoep, doedoep, doedoep, doedoep. Van Jaws, weet
0: van
1: je
0: van Jaws, ja.
1: Dus dan
0: is gedaan met de pret. Ja, dan is gedaan met de pret.
1: Dat is gedaan met de pret.
0: Hey Henk, maar wat hebben we vandaag voor nieuws?
1: Nou, voor nieuws. We hebben vanavond natuurlijk in Arnhem zijn dan de beroemde raadskamers. De raadskamers, daar worden verschillende onderwerpen besproken om te kijken of die op eventueel de agenda kunnen komen van de gemeenteraad. En we luisteren straks even mee met het agenderingsverzoek van de ChristenUnie in Arnhem. Die hebben een onderwerp vrouwenwerk in Arnhem. Nou, dat willen ze graag op de agenda hebben van de raad. En daar is vanavond een zo voorbespreking voor.
0: En willen ze dan meer vrouwenwerk of minder vrouwenwerk?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Nee, ja.
1: En dat wil ik graag even meeluisteren vanavond. Gaan we doen.
0: Ja, doen.
1: Dan is er weer wat. Zijn er wat ontwikkelingen bij. Je raadt het al, bij Lokaal Belang in Zevenaar.
0: Nee. Waar dan?
1: Ja, formeel toch weer twee mensen weg. Formeel. Nou, van één wisten we het al.
0: Ja, ja, ja. Dat ging de oud-wethouder.
1: Ja, de oud-wethouder. En ook de duurluisterrijke Britten van Die. Die gaat ook weg.
0: Wat?
1: Ja, en hoe en waarom? Dat gaan we straks
0: Daar gaan we nog eens even achteraan.
1: Dan hebben we inmiddels ook wat reacties gehad van de SP in Arnhem. Want die hadden een verzoek ingediend met wat vragen bij het college over de firma Derham. Je weet wel,
0: die zorginstelling.
1: Zorgcowboy, zoals ze het genoemd worden.
0: Zoals ze het mooi noemen bij de SP.
1: Daar zijn wat antwoorden op. Ik moet zeggen, inhoudelijk... Ik zie er niet veel in de sfeer van... God, wat hebben wij het verkeerd gedaan? Wat hadden we moeten opletten? Het is meer wijzen naar anderen. Maar goed, dat hebben we. En misschien dat we, als ze de tijd voor heeft... want ze zal misschien ook wel met de voetjes in een ijsbadje zitten... praten we nog even met Alice Verhagen van Wij Westervoort.
0: Ja, want daar kwam ik op de socials iets van tegen. In het feit van de raadsvergadering was supergoed gegaan... en ze hadden een hattrick gescoord. Ja, in de tijden van het WK voetbal een hattrick scoren, dan ben je een Messi.
1: Nou ja, ik heb geen flauw idee. Maar wat natuurlijk wel leuk is, op 8 juli aanstaande... dan komen de burgemeester
0: en de
1: drie nieuwe wethouders... Ja. Die komen hier in de studio. En dan gaan we ze even vragen, want ik heb geen flauw idee. Voetballen ze daar dan in die gaten of zo?
0: Ja, ik denk het of zo. Ik heb geen idee. Maar we wachten even af, want wellicht dat Alissa nog even reageert.
1: Zo is het.

0: naar de jaren 90. MC Star en The Real McCoy. Another Night hier op Connect. Ja, Henk, ik ben erachter. We kunnen helaas geen contact krijgen met Alissa van Wij Westervoort. Maar de hattrick gaat niet over voetbal.
1: Gaat niet over voetbal?
0: Nee.
1: Dat is toch jammer. Nee. Ik had al een shirtje gemaakt van Team Alissa, maar dat gaat niet door.
0: Dat gaat niet door. Nee, blaas maar af.
1: Ik ben zo druk bezig.
0: Ik hoop dat je niet te veel annuleringskosten hebt.
1: Ja, nee. Nou, ik heb net die letters erop gestreken. Lekker dan.
0: Ja. Nee, ja, want ze hadden gisteravond tijdens de raadsvergadering in Westervoort twee moties ingediend over woningbouw in Westervoort Noord. En die zijn beide aangenomen. En dan is de motie over voor voorrang voor Westervoorders bij nieuwe woningen. En groene parkeerplaatsen reserveren voor de toekomst.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, het is, er zijn al afspraken, maar het is voor Wij Westervoort dus echt helder. Alles moet uit de kast om woningen echt bij Westervoorders terecht te laten komen. Ook hebben ze benadrukt dat het college goed in gesprek moet blijven met omwonenden. Woningbouw is nodig, maar wel met oog voor de menselijke maat. Inwoners moeten zich gehoord en serieus genomen voelen.
1: Oké, okay. Woning voor de Westervoorders, dat hoorden we vorige week. Alleen toen ging het om woningen voor de Zevenaars.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Dat was Forum voor Democratie en dit is Wij Westervoort.
0: Ja. Nou. En dan was er nog een amendement, hè? Dat is de nummer 3. Een amendement en zienswijze die ook aangenomen zijn. En daarmee geven wij Westervoort een duidelijke richting mee. Hè? Dienstverlening aan inwoners moet altijd voorop staan. Communicatie moet in begrijpelijke taal. En dat is dan B1, hè? Dat is die categorie van taal, B1. Okay. Dus dat is nog net geen Jippie-Janneke taal, maar iets meer daarboven.
1: Ja, bij Star Wars hebben ze C-3PO, maar dat is iets anders dan, hè?
0: Ja.
1: Is het ook taal? Blah, blah, blah, blah, blah.
0: Ja. En R2-D2.
1: Ja, R2-D2. Nee, maar dat is geen B1.
0: Nee, dat is geen B1.
1: Okay.
0: Nee, dat is geen B1. En dan moeten minder onnodige kosten, zoals dubbele post. He, dus je gaat geen twee brieven van de gemeente meer krijgen?
1: Nee, ik heb wel eens van de gemeente een brief gekregen. De eerste brief stond van, u krijgt volgende week een brief van de gemeente. En de week daarna kreeg ik de brief. Ja, dat is niet nodig.
0: Nee, is niet nodig. Nee. En een snelle reacties en goed contact met de inwoners. Kortom, Wij Westervoort blijft zich inzetten voor een sterk Westervoort waarin de inwoners centraal staan.
1: Nou,
0: zo, eventjes zo uit de losse pol. Nou ja.
1: Klinkt lekker.
0: Uit de monden van Alissa.
1: Nou, we gaan dat op 8 juli gaan we zeker eventjes vragen aan de burgemeester en wethouder. Wat ik nou zo benieuwd ben, als je dan wethouder bent in Westervoort, hoe plezierig dat eigenlijk is. En wat dan het mooie is van het wethouderwerk, maar wat dan ook de schaduwkanten zijn. Wanneer baal je als je naar huis gaat?
0: Dat vind ik ook een hele goeie. Hè? Wanneer zie je iets als verloren?
1: Ja, en dat zou ik van de burgemeester wel eens willen weten. Als je dan burgemeester bent, en de meeste burgemeesters zijn toch, laten we zeggen, redelijk intelligent. En je moet dan een raad voorzitten. En daar komen dan hele rare opmerkingen. Dat je dan de neiging hebt om een keer met de vuist op tafel te zeggen. Nou, is afgelopen met de gesodemieter, zo gaan we dat doen.
0: Ja, maar ik denk dat een burgemeester dat gewoon mag.
1: Nou, ik hoop het wel.
0: Want het is tenslotte de voorzitter.
1: Ja, maar ik weet niet in hoeverre die. Ja. Volgens mij mag je die in het proces begeleiden. Echt de inhoud. Kijk, en dat is nou zo leuk als zo'n burgemeester nou komt. Ja, en die wet, dan kunnen we dat
0: dit soort vragen, dat zijn leuke vragen inderdaad.
1: Ik ben daar wel eens benieuwd naar.
0: Ja, ik ook. Nou ja, we gaan op 8 juli gewoon meemaken.
1: We gaan op 8 juli meemaken. En toen bleef het even stil. Maar dat is niet erg.
0: Nee hoor, hij loopt al. Hij komt heel zachtjes in. Hier.
1: Oh.
0: MKTO en thank you op Connect.
2: Yo, this one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers.

0: en kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkelingen. Deze initiatieven dragen niet alleen bij aan persoonlijke ontwikkelingen, maar ook aan participatie, gezondheid, opvoedondersteuning en sociale samenhang in wijken. Nou, allemaal organisaties die zich direct of indirect inzetten rondom het vrouwenwerk. Je snapt het al. Toen kwamen er antwoorden op. En de ChristenUnie vond die antwoorden toch wel een beetje pover. Die dachten, nou weet je, daar zijn we niet helemaal blij mee. We hadden meer verwacht. Dus wat hebben ze gedaan? Vanavond is er dan zogenaamde raadskamer. En kun je als politieke partij inbrengen en zeggen, joh, wij zouden dit onderwerp graag op de agenda van de gemeenteraad willen hebben. En dat is besproken. En ja, daar is wat uitgekomen, geloof ik.
1: Ja, en wat er uitgekomen is, nou, je hoort Walter de Boef.
2: Toezeggingen, die ga ik nu even voorlezen. Wethouder Vries zegt toe in het proces naar de nieuwe welzijnssubsidieregeling. Organisaties die nu betrokken zijn bij de uitvoering van het welzijnsbeleid tijdig te betrekken en proactief en helder daarover met hen te communiceren. Is dat akkoord? Yes. Dan komt nu de tweede. Wethouder De Vries zegt toe voor het zomerreces de raad te informeren over de planning en het proces van de nota welzijn. En graag met de raad daarover in gesprek te treden in Q4 van dit jaar.
0: Nou,
2: akkoord?
0: Akkoord, ja. Ja, ik vind het wel goed.
1: Ja,
0: ben jij akkoord, John?
1: Het is akkoord.
0: Zullen we even bellen dat wij akkoord zijn?
1: We spreken dadelijk even in.
0: Ja, anders blijven ze tot 11 uur hangen dat het programma klaar is. En dan weten wij nu al dat we akkoord zijn.
1: Maar we kunnen ze ook lekker laten zwemmen.
0: Maar je ziet dus dat in de politieke partij, in dit geval de ChristenUnie, door gewoon schriftelijke vragen te stellen en dingen op de agenda te willen doen, dat voordat dat al komt, dat een wethouder er al wat mee kan doen. Nou, zo zie je dus dat de democratie in Nederland toch nog wel kan werken.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor extern optreden. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: The Temperor en Maya. En feel it hier op Connect. Nou, het enige wat ik voel is die airco die daar aan het blazen is.
1: Lekker, hè?
0: Ja, heerlijk. Anders was het hier niet te houden geweest. Ja,
1: het was best wel heel warm.
0: Ja, weet je waar het ook warm is?
1: Ja, nou, in Westervoort, want dat is leuk, hè? Ik heb een stukje tekst gelezen en daar krijg je, net als je het leest, krijg je toch wel warm van. Let op.
0: Ja.
1: Westervoort is meer dan een plek op de kaart. Het is een plek met unieke tradities, mooie verenigingen en met mensen met hart voor dit dorp. Daar wil ik me met volle overtuiging voor inzetten. Wie is ik? Dat is Iris de Groot-Schuinenburg en die hebben we nu in de lijn. Iris, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Iris, even hoe is het in de gemeente gehad? Zijn jullie een beetje gewend?
2: Nou, een beetje gewend. We zijn nog zeker onze draai aan het vinden, maar we vinden het tot nu toe allemaal wel heel erg leuk.
1: Ja, want het was wel een enorm succes, hè? De verkiezingen, ja, en dan ja, met zoveel zetels binnenkomen, toch?
2: Zeker. Nou, dat hadden wij zelf ook niet verwacht.
1: Nee.
2: En ook niet per se opgerekend. Tegelijkertijd hadden we wel zoiets, toen die uitslag binnen was, van oké, nou, dan gaan nu de schouder eronder en dan gaan we dit varkentje wassen.
1: Ja, jullie de coalitie samen met Pro eigenlijk best wel snel voor elkaar, toch?
2: Klopt.
1: Dus,
2: maar inhoudelijk lagen wij ook niet zo heel ver van elkaar vandaan.
1: Nee, maar nu is zo, jij, dat geef je ook aan op jullie website, hè? Jij werkt als adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, dat zijn dan hele grote dingen. Is het dan niet moeilijk om te schakelen de grote wereldwijde dingen terug naar de, ik zou bijna zeggen, de lokale nitty-gritty dingetjes?
2: Nee, dat vind ik zelf niet. In die zin, mijn werk is mijn werk en dat gaat inderdaad over grote en mislepende dingen. En tegelijkertijd gaan mijn kinderen hier naar school, wonen mijn ouders en schoonouders in het dorp, net zoals andere familie. Heb ik hier ook mijn vrienden wonen en kom ik zelf echt uit Westervoort. Dus om je ook in te zetten om daar te doen wat je kan, een beetje teruggeven aan de gemeenschap. Ik vond dat eigenlijk heel leuk. En de combinatie, de afwisseling, is ook erg leuk.
1: En hoe bevalt het tot nu toe in de gemeenteraad?
2: Ja, heel goed.
1: Ja?
2: Ik vind het is boeiend. Pas als je het doet, weet je eigenlijk van, oh,
1: Weet je Johan Cruijff, ja, je snapt het pas als je het begrijpt.
2: Ja, voor een deel wel. Je moet het echt meemaken, ervaren om te beseffen van oké, dit betekent mijn stem in de raad. Of dit is wat ik kan doen voor een inwoner. Of deze verandering, in onze campagne hebben wij dit de hele tijd op papier gezet. En nu kunnen we ervoor zorgen dat dat ook daadwerkelijk waarheid gaat worden.
1: En nu haalde ik net even de grote Johan Cruijff aan, hè, in het kader van de voetballer van John.
0: Ja.
1: Ze hebben een wedstrijd gehad in Zevenaar, of in Westervoort. Hoe was het ook alweer?
0: Volgens mij spelen ze gewoon in de raadzaal een potje voetbal. Want bij Westervoort had een hat-trick gescoord.
1: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja. Ik heb bij de samenvatting van het voetbal niks van gezien.
2: Nee, ja, dat kan kloppen. Kijk, wij proberen ook de politiek gewoon wat dichter bij de burger te brengen. Iets begrijpelijker. En iedereen snapt wat een hat-trick is. En dan kan ik wel uitleggen dat dat gaat over twee moties en een amendement. Maar dan klinkt een hat-trick toch leuker.
1: Ja, nou oké. Okay. Maar nu je het toch over hebt, die twee moties en een amendement. Wat hebben jullie voor elkaar gekregen? Vertel.
2: Nou, afgelopen maandag lag er in de raad een omgevingsplanwijziging voor. Dat is dat is een technisch woord, maar het betekent dat je eigenlijk als raad gaat beslissen over het aanpassen van de spelregels voor de inrichting en het gebruik van een bepaald grondgebied. In ons geval gaat het over Westervoort Noord, want daar gaat gebouwd worden. Daar gaat woningbouwontwikkeling komen. En wij moesten nu afgelopen maandag beslissen van oké, die veranderingen die de gemeente wil om daar te kunnen bouwen, zijn we het daarmee eens. En dat gaat dan over van nou, hier komt dit huisje, daar komt die groenstrook, et cetera. En wij hebben daar twee moties bij ingediend. En eentje is, het gaat eigenlijk over als er nieuwe woningen bijkomen, dan vinden wij, moeten Westervoortse woningzoekenden daar beter van kunnen profiteren. Dus hebben wij met die motie verzocht om het college, zodat zij gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de wet om die lokale kansen te vergroten. Dus dat mensen uit Westervoort als eerste kans maken of in aanmerking komen voor een woning in Westervoort Noord. En de tweede is, in zo'n omgevingsplanwijziging, dat gaat ook bijvoorbeeld over hoeveel parkeerplaatsen komen erbij. En als je die in de kern komt het erop neer dat er minder parkeerplaatsen zijn ingetekend dan in andere wijken in Westervoort. En daar heeft de gemeente goede redenen voor. En er liggen ook rapporten voor die dat onderbouwen. En wij hadden er toch een beetje onze twijfels over. Maar ja, dan kun je heel lang heen en weer steggelen. Maar we dachten misschien is er iets anders op te vinden. Dus met onze motie hebben we nu gevraagd om bij de aanleg van Westervoort Noord er rekening mee te houden met mogelijk extra parkeerbehoeften. Bijvoorbeeld door ruimte zo in te richten dat die later eenvoudig kan worden aangepast. Dus dat je kijkt van oké, misschien met deze motie in het achterhoofd gaan we hier nu niet een hele rij bomen neerzetten. Maar is het misschien makkelijker beter om hier een wat lager plantsoen van te maken, dat mochten het parkeerplaatsen moeten worden, dat dan niet alles weer op zijn kop gaat en dat ook die hele investering verloren gaat.
1: Ja,
2: dat was een beetje vooruitkijken.
1: Dat de riëleringsputten niet toevallig op een plek liggen waar je parkeren wilt straks.
2: Exact.
1: Okay. Dus heel praktisch
2: als het scenario van de gemeente uitkomt, dan is dat hartstikke mooi. En dan was deze motie niet nodig. En op het moment dat blijkt van, goh, er zijn hier toch wel heel veel auto's, dan hebben we op deze manier een makkelijkere manier om te zorgen dat we toch extra parkeerplaatsen kunnen
1: kopen. Oké, dat was doelpunt nummer 2. Nummer 3.
2: Ja, dat was doelpunt nummer 2. Nummer 3. Dan heb je Eénstroom. Eénstroom is de ambtelijke organisatie van de gemeente Westvoort en Duiven, die dus veel taken uitvoert voor de mensen die in Westvoort wonen. En hun programmabegroting lag voor, waarin ze dus vertellen van nou, dit gaan wij doen, dat gaat het kosten en dat merk je daarvan. En als gemeenteraad kun je daar een zienswijze op indienen. En dan kun je laten weten dus wat je van dat plan vindt en of je aandachtspunten wil meegeven. En het college had aan ons voorgesteld om geen reactie te geven op de begroting van Eénstroom. En dat vonden wij Westvoort eigenlijk een beetje wonderlijk, want wij wilden juist wel reageren. Want wij vinden dit is een hele belangrijke organisatie voor ons. Het beleid wat wij, of in ieder geval wat wij hebben gezegd in het coalitieakkoord, we zijn heel erg afhankelijk van hem om dat uit te voeren. Dus wij vonden het eigenlijk belangrijk om betrokken te zijn bij de keuzes over bezuinigingen, de kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkeling van de organisatie. Dus wij hebben gezegd, we willen graag wel een zienswijze. Die hebben we er ook bijgevoegd. En dat gaat er dan niet om dat die begroting wordt afgewezen. Maar we wilden nog wel benadrukken wat we belangrijk vinden. Zoals de voortgang van de besparingen. Het behouden van goede dienstverlening aan inwoners. En ook dat duidelijker maken van oké, wanneer mogen mensen dan een reactie verwachten. En de verdere ontwikkeling van de organisatie. Nou, en daar konden meerdere fracties zich wel in vinden. Dus dat amendement is wel ook...
1: 3 voor de prijs van 1 in 1 keer.
2: Ja.
1: Nou. Hartstikke goed. Nou, dat betekent dat in ieder geval een onderdeel van jullie verkiezingsprogramma, dat de politiek dichter bij de burgers moet staan en dingen moet doen waar de burgers wat aan hebben. Dat hebben jullie bij deze dus met deze 3 zaken waargemaakt.
2: Nou ja, dat zijn wel het soort stappen wat je kunt zetten in onze optiek om zoiets inderdaad te doen.
1: Nou, kijk eens.
2: En dat is iedere keer een beetje zoeken, maar in dit geval is het geslaagd.
1: Is geslaagd. Nou, prachtig om te horen. Iris de Groot-Schuilenburg van Wij Westervoort. Dank je wel voor deze warme woorden op deze warme avond met dit warme gebaar naar de warme mensen van het warme Westervoort. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: Dag.
2: Dag.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Sharaa. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
3: Zomer. Dit is Connect. Welcome to Saint-Tropez.

0: Come to Saint-Tropez, hier op Connect.
1: Saint-Tropez, het is hier toch? Ik hoef er helemaal niet naar Saint-Tropez toe.
2: Nee, we kunnen best hier blijven. Ja, het lijkt hier wel Saint-Tropez.
1: Ja, het lijkt wel Saint-Tropez, ja, wat dat betreft. Hé, we hadden het straks even over het vrouwenwerk in Arnhem.
2: Ja,
1: ja, Connect zou Connect niet zijn als wij dan direct de diepte induiken en zeggen, ja, we hebben wel wat mee kunnen zien. We hebben meneer De Boef even twee dingen, toezeggingen van de wethouder voor laten lezen. Maar laten we even iemand vragen die erbij was, er verstand van heeft. En dat is Nathalie Nede van de ChristenUnie Arnhem. Mevrouw Nede, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Mevrouw Nede, vanavond, u had alweer een tijdje geleden, hè, in maart zo'n beetje, hebben jullie vragen gesteld. Daar hebben jullie antwoorden op gekregen. Nou, die antwoorden waren nou niet helemaal dusdanig dat je heel blij van wordt. En toen dachten jullie, laten we proberen om via zo'n raadskamer op de agenda van de raad te krijgen. En dat is vanavond besproken, toch?
3: Inderdaad. Nou, we hebben vorige week ook al een rondetafelgesprek gehad, waarbij ook drie organisaties aanwezig waren die vrouwenwerk doen in Arnhem. En vandaag was eigenlijk het gesprek met de wethouder. Dus heel fijn dat we het weer op de agenda hebben kunnen zetten. En nu met een beter resultaat dan bij de eerdere vragen.
1: Ja, want even voor onze luisteraars. Vrouwenwerk in Arnhem, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Nou, bij jongerenwerk hebben de meeste mensen waarschijnlijk wel een beeld.
1: Mm-hmm.
3: En vrouwenwerk is eigenlijk ongeveer hetzelfde, maar dan voor vrouwen. Dus een plek waar vrouwen bij elkaar kunnen komen om elkaar te ontmoeten, maar ook voor empowerment, om dingen te leren, maar ook voor gezelligheid.
1: Ja, maar is het in anno 2026 nog steeds nodig, die empowerment voor vrouwen? Want vrouwen die hadden toch al stevige voet tussen de deur en flink wat macht, of vergissen we ons daarin?
3: Daar vergissen we ons in. Maar het is ook gewoon om je netwerk op te bouwen. Het is niet zo dat het allemaal hulpeloze vrouwen zijn. Maar het is ook gewoon een plek om samen te komen, om je talenten te ontwikkelen, nieuwe dingen te ontdekken.
1: Nieuwe dingen ontdekken. Hey, hoe moeten we ons dat voorstellen? Hè? Jullie stellen dan zo'n vraag en dan gaat de wethouder daarop antwoorden. Nu hebben wij even meegeluisterd met die antwoorden, die toezeggingen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond ze nogal vlak. Ik vond ze nog niet echt dat ik denk, oh, nou weet ik wat er gaat gebeuren. Of hebben wij ons daarin vergist?
3: Nou, er zijn een aantal dingen toegezegd. Eentje is wel heel concreet en dat is voor de organisatie City at Home. Dat die in elk geval volgend jaar ook de financiële bijdrage vanuit de gemeente krijgen. Dat ze hun werk kunnen blijven doen. Dus dat is heel concreet en daar zijn we ook echt heel blij mee. Er waren ook een heleboel vrouwen die bij die organisatie komen.
1: Wat doet die organisatie City at Home?
3: City at Home organiseert van alles voor vrouwen. Die hebben onder andere een kledingruilwinkel. Ze organiseren cursussen, ze geven taallessen. En ze ontmoeten elkaar, ze eten samen, dus allerlei leuke dingen.
1: Oké, dus een van de vele organisaties die hebben in ieder geval licht aan het einde van de tunnel kunnen zien na de toezeggingen. Wat zijn de volgende toezeggingen waar jullie wat mee kunnen?
3: De volgende toezeggingen zijn inderdaad iets minder concreet. Dat gaat over dat we het gesprek gaan voeren over de welzijnsnota, hoe we het vrouwenwerk beter kunnen inrichten. Nu moeten ze voor allerlei activiteiten verschillende subsidies aanvragen. Dat komt uit verschillende potjes, waardoor het heel veel administratieve last is en ook veel onzekerheid met zich meebrengt. En de bedoeling is dat we eigenlijk gaan kijken naar hoe kunnen we zorgen dat het makkelijker wordt en inzichtelijker, duidelijker, en dat ze ook structureel die financiering kunnen krijgen en niet in onzekerheid hoeven te zitten.
1: Nee, nu zeggen mensen wel eens, ja, weet je, gemeenteraadsleden, hè, die doen er pas toe als ze een hele grote fractie hebben met heel veel mensen. Maar jullie hebben één zetel in de Raad Arnhem. En op dit toch, denk ik, niet heel onbelangrijk onderwerp, hebben jullie toch aardig wat binnengehaald.
3: Ja, dat klopt. Het gaat er niet alleen om dat je een grote fractie hebt, maar vooral om of je draagvlak kan creëren. En dat hebben we met dit rondetaalgesprek, denk ik, gedaan. Maar dat komt dan vooral door de vrouwen die zelf zijn komen vertellen wat ze... hoe belangrijk het vrouwenwerk voor hen is.
1: Het vrouwenwerk in Arnhem staat in ieder geval weer op de kaart, mede dankzij de ChristenUnie.
3: Ja, dat is, zo mag je het wel stellen, ja.
1: Nou, dan zou ik bijna zeggen, dan gaan we hier in ieder geval straks even genieten van een lekker koud drankje. Ik zou zeggen, ik adviseer u dat ook op deze warme avond. En ja, ik kan niet anders dan met een warm gevoel afsluiten, want als je als kleine fractie toch dit voor elkaar krijgt, dan verdien je een klein beetje applaus bij deze.
3: Dank u wel.
1: Een hele goede avond.
3: Goedenavond. Oké, dag.
2: Ja, en als we het dan toch over vrouwen hebben, Ilse de Lange.

0: Green Day en Basket Case hier op Connect.
1: Hier op Connect. John, ken jij Dr. Anders P?
0: Ja, wel eens van gehoord, ja.
1: En weet je nog, die had zo'n liedje van de Trojka?
0: Trojka
1: hier, Trojka daar.
0: Ja, de Dodenrit was dat toch?
1: De Dodenrit.
0: Ja.
1: En iedere keer werd er eentje uitgesodemieterd.
0: Ja.
1: Nou, weet je, en ik moest onwillekeurig er even aan denken toen ik weer de berichten tot mij nam over lokaal belang in Zevenaar. Want er zijn er weer twee weg. Ja, Stijn Rijntjes was al gegaan.
0: Ja, die was 24 uur na de beëdiging vertrokken.
1: Ja, R6, toen werden het er vijf.
0: Ja.
1: Toen hoorden we op een bepaald moment dat Toon Albers, die was ook niet blij. Die was geen wethouder geworden en toen kwam er een wethouder uit Barneveld.
0: Ja. Ja,
1: hij voelde zich in de steek gelaten. En ja. Toon heeft inmiddels bekendgemaakt dat hij de partij gaat verlaten en het zomerreces gaat gebruiken om zich te heroverwegen wat hij gaat doen in de politiek. Ik weet niet, misschien sluit hij zich al aan bij iemand of begint hij een eigen partij. Of in ieder geval, maar ik denk wel dat hij in de raad zal blijven zitten, Toon kennende.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Het bijzondere was dat de lijsttrekker, een van de duurlijsttrekkers, was Peter Poelman samen met Britten van Die.
0: Ja, klopt.
1: Britten van Die stapt ook op.
0: Wat?
1: Ja.
0: Wat is dit nou?
1: Ja, nou is het zo dat bij Britten van Die er niet een situatie is dat het allemaal vervelend is gegaan. Ze heeft kennelijk een hele mooie de uitdaging gekregen, een baan bij de provincie Gelderland. Op haar LinkedIn staat dat zij op dit moment een maandje werkt bij Geerts & Partners, een Nederlands recruitment- en loopbaanadviesbureau, dat gespecialiseerd is in de publieke sector. Nu weet ik niet of ze via het bureau aan die baan gekomen is. Of zelf, want ze was net klaar met haar studie. Hè? De Master of Science heeft ze inmiddels, mag ze hanteren. We hadden wat van Britten graag willen horen. Maar ja goed, ze heeft nog niet gereageerd op mijn oproepje. Dus wie weet doet ze dat ooit nog. Dus ik heb nog even contact gehad met Tjeerd Boekhorst. Tjeerd die kon vanavond niet in de uitzending komen. Want er is een bijeenkomst in Zevenaar met de raadsleden over de fusie.
0: Ah.
1: Ook niet geheel onbelangrijk, denk ik. Dus vandaar dat hij daar geen tijd voor had. Nou, niet erg. We hebben hem trouwens nog steeds staande geopend dat hij zijn reactie moet geven over de vertrek van Toon. Hè. Dat zou eens nog een verklaring komen.
0: Ja.
1: Nog niet gezien. Maar goed. Britten gaat dus weg. Maar de zetel blijft nog wel. Dat wil zeggen, ja, ze hadden er vijf. Toon stapt eruit, blijven er vier over. En de vrijgekomen plaats van Britten van Die wordt ingenomen door Sabrina Driessen.
0: Okay.
1: Sabrina Driessen. Die gaat het overnemen.
0: En,
1: en dan hebben ze met vier zeteltjes. Maar ze leveren wel een wethouder.
0: Ja.
1: En wat voor een? Van lekker dichtbij.
0: Barneveld, geloof ik, hè?
1: Barneveld, ja. Nou, dus het blijft lekker bezig bij lokaal belang.
0: Het blijft rommelen daar.
1: We gaan zodra ze weer een keer geen vergadering hebben en een momentje hebben om eens even langs te komen voor een kopje koffie, gaan we er toch eens even kijken of we er wat pleisters af kunnen trekken.
0: Ja.
1: En ze zien wat eronder zit.
0: Ik ga het koffieapparaat was vullen. En dan staat dat in ieder geval voor ze klaar.
1: Dan denk ik dat het wel voldoende is geweest met die politiek vanavond hier.
0: Ja, hè, dan zitten we er wel weer aardig tegenaan. We zitten, nou, moet je heel eerlijk zeggen, we kwamen binnen met lege handen.
1: Ja.
0: Jij had wat gelezen, ik had wat gelezen. En en dan geven we even ook de luisteraar een kijkje van achter de schermen.
1: Ja.
0: Jij hebt wat gelezen, ik heb wat gelezen. We gaan allebei, als de muziek loopt, gaan we allebei aan de gang. We gaan allebei kijken of we mensen kunnen bereiken. En een verhaal erachter kunnen toveren. Nou ja, en eigenlijk is dat vandaag vrij goed verlopen.
1: Het is weer gelukt. Dus voor degenen die hebben geluisterd op deze warme avond, ik hoop dat we je weer een plezier hebben gedaan met wat nieuwsjes rondom de politiek. En volgende week zijn we er wat dat betreft weer.
0: Ja, en zometeen krijg je van mij te horen dat Arnhem de coolste binnenstad wil worden van Nederland.
1: Wil worden?
0: Ja.
1: Oké. Cool!

0: om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Sommigen door het gebruik van pepperspray. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is droog en nog lang warm, met name in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er een matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 16 graden in het noordelijk kustgebied en 23 in het zuiden. Boven land is er nauwelijks wind. Vlak aan zee waait er een matige wind uit het noordoosten. De ochtend begint al snel zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags krijgen we volop zon bij temperaturen tussen de 24 graden in het noordelijk kustgebied en mogelijk 37 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die aan de kust af en toe vrij krachtig is. Morgenavond blijft het nog lang warm. Na morgen houden we zonnig, droog en extreem warm weer met temperaturen die in de zuidoostelijke helft kunnen oplopen tot 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en neemt de kans op buien toe, ook met onweer. Zondag vallen er sowieso een paar buien en vanaf maandag wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

JCA and I begin to wonder. Hier op Connect. Zo. Ja, afvalcontainers die je belonen als je goed scheidt. Visa pizzadozen die wel bij het oud papier mogen. En TikTok-filmpjes voor de juiste doelgroep. Het zijn slechts enkele ideeën die leerlingen van het Candea College Technasium presenteerden aan de gemeente Duiven en Westervoort. Ja, leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 5 presenteerden afgelopen vrijdag hun onderzoeksresultaten. De afgelopen weken werkten zij aan concrete vraagstukken over afvalscheiding, grondstofstromen en het verbeteren van de inzameling. Ze zijn goed en uitgebreid op onderzoeken uitgegaan en kwamen met creatieve oplossingen die de gemeente meenemen in de verdere ontwikkeling van de nieuwe grondstofplannen. Ja, de eerstejaars die onderzochten hoe het afval en de grondstromen in de gemeente werken en welke kansen er zijn om inwoners te betrekken bij schonere en efficiëntere afvalscheiding. Ja, tijdens de projectenmarkt lieten de leerlingen hun oplossingen zien. Zo bedachten zij onder andere beloningssystemen met duurzame cadeaus en afvalsorteermachines op prullenbakken. Een N-roosters in de grond om het afval in op te vangen is volgens hen de toekomstige oplossing tegen zwerfafval. Ontzettend veel creatieve oplossingen om de inzameling schoner en efficiënter te maken. En vertegenwoordigers van de gemeente en Circulus Berkers die bezochten alle kraampjes. En zij beoordeelden de groepjes op een creatieve en innovatieve manier. Ja, tweede klassers die verdiepten zich in de vraag hoe grondstofstromen aan huis schoner en efficiënter kunnen worden opgehaald. Zij analyseerden wijken, onderzochten knelpunten met foto's, data en formuleerden adviezen voor verbeteringen. En zo kwamen zij met het advies om stickers met QR-codes te plakken op afvalbakken, zodat iedereen snel weet of het afval wel of niet inhoort. Maar ook andere vindingrijke ideeën werden gepresenteerd. Zo werd er een app gebouwd die afval analyseert en geeft waar het in moet. Ja, in de leerlingen van het leerjaar 5, de bovenbouwleerlingen, die kwamen met 5 innovatieve oplossingen. Onder andere labels met iconen, communicatie speciaal gericht op hoogbouw en AI op de inzamelwagens. Ze bedachten deze oplossingen na een uitgebreid veldonderzoek, waarbij ze keken naar aanvullende of vernieuwende maatregelen die de gemeente kunnen inzetten om afvalscheiding en grondstofhergebruik verder te verbeteren. Wethouder Melijn de Jonge die was aanwezig namens de gemeente Duiven en was enthousiast over hoe de leerlingen hebben meegedacht aan de oplossingen voor het grondstoffenplan. Ja, het is mooi om deze creatieve ideeën te horen, zegt hij. Hiermee kunnen we echt iets toevoegen aan ons beleid. Door samen met ons onderwijs te werken, geven we jongeren een duidelijke stem in hoe dat beleid tot stand komt. Aldus Merlijn de Jonge. Kortom, ja, 150 leerlingen dus uit Westervoort en Duiven die dus meegedacht hebben over de toekomst van afval.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

Genesis, of Genesis en Jesus He Knows Me hier op Connect. Ja, Basco Kinderopvang die organiseert op donderdag 16 juli een gratis workshop kinder-EHBO voor aanstaande ouders en verzorgers op een van haar locaties in Zevenaar. En met deze workshop wil Basco deelnemers praktische kennis bieden over eerste hulp bij veel voorkomende ongelukjes, zoals valpartijen, brandwonden, verstikking of vergiftiging. Daarnaast biedt de workshop ouders de gelegenheid om kennis te maken met de locatie en het opvangaanbod van Basker. Ja, tijdens deze workshop, gegeven door artsen, leren deelnemers stap voor stap hoe ze rustig en adequaat kunnen handelen in veel voorkomende situaties. Deelnemers ontvangen direct toepasbare tips en praktische kennis die helpen om met zelfvertrouwen te handelen wanneer dat nodig is. Veiligheid van kinderen staat altijd voorop. En met deze workshops, kinder-EHBO, willen we ouders helpen om zich zekerder en beter voorbereid te voelen wanneer zich onverwachte situaties voordoen. En zo groeien de kinderen op in een veilige, in een zo veilig mogelijke omgeving. Aldus de locatiemanager. Ja, de workshop is gratis en toegankelijk voor alle ouders en verzorgers uit de omgeving en vindt plaats bij Basco Kinderopvang IKC Sint Martinus aan de Martinusweg in Oud-Zevenaar. De workshop die start om 19:30 en duurt ongeveer 1,5 uur. Medische voorkennis is niet nodig en deelnemers hoeven niets mee te nemen. Alle materialen worden verzorgd. Ja, ben je nou geïnteresseerd in deze kinder-EHBO-workshop? Dan kun je je aanmelden via basker.nl/workshop-kinder-EHBO. En aanmelden kan tot 13 juli, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Zometeen, A Level of Concern van 21 Pilots. Maar eerst, Living on a Prayer. Dit is Bon Jovi.

0: zoekt naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Darude, Sandstorm hier op Connect. Ja, en als je het over Darude en Sandstorm hebt, ja, dan heb je het misschien ook wel een beetje over Guilty Pleasures. En ja, wie zit er dan bij mij in de studio? De man van de Guilty Pleasures op de vrijdag, yes. Nico. Goedenavond.
1: Ja, klopt.
0: Ja, Nico, jij kwam even lekker aanwaaien. De wind stond deze kant op. En,
1: Klopt, ja, hier is het lekker verkoelend.
0: Ja,
1: dus,
0: dat bedoel ik. Ja. Ik verwacht nog meer mensen zo meteen die hier binnenkomen. Want die airco staat hier gewoon lekker te loeien. Dus ja, wat dat betreft kan het... Kom maar binnen, hoor.
1: Ja,
0: het is hier gewoon cool.
1: Lekker, hoor.
0: Beter dan buiten.
1: Absoluut, ja.
0: Dus ja, maar Guilty Pleasures. Waarom ben jij bij de Guilty Pleasures beland?
1: Ja, het is toch een beetje een momentje op de dag... dat je lekker aan die lunchpauze begint. Dat je denkt van, nou, ik wil of... Gewoon van die foute hits wil ik gewoon voorbij horen komen.
0: Ja, maar dan even hè, advocaat van de duivel. Maar dan schakelen mensen toch naar het foute uur.
1: Wat is dat eigenlijk, foute uur?
0: Ja.
1: Nee, wij draaien echt ook van jong tot oud, van de 90s, 70s. Niks is ons te gek eigenlijk.
0: Een guilty pleasure uit de 70s, bestaan die?
1: Ja, vast.
0: Vast
1: ja.
0: Wel.
1: voor mijn tijd is dat eigenlijk.
0: Ja, is voor onze tijd. Ja, dat is het ook. Nee, ja, 90s, zeros, hè, dat kennen we allemaal wel. Die guilty pleasures kennen. Wat is jouw ultieme guilty pleasure?
1: Poeh, dat is een... daar moet ik toch echt even over nadenken. Maar deze was ook zeker goed. Darude, Trent, Sandstorm.
0: Ja, die is zeker lekker.
1: Ik zou dat toch wel kiezen als een van mijn guilty pleasures.
0: Een van jouw guilty pleasures.
1: Ja.
0: Ja, ik heb... mijn persoonlijke guilty pleasure aan jou doorgegeven. En aankomende vrijdag gaat hij voorbij komen, hoorde ik.
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Dus ja, dan ga ik gewoon op mijn airco-kantoortje... ga ik
1: dat
0: gewoon
1: goed voor elkaar.
0: Ga ik gewoon lekker meezingen. Absoluut.
1: Ja, zeker.
0: Want iedere vrijdag...
1: Klopt, iedere vrijdag tussen 12 en 2.
0: Tussen 12 en 2, als iedereen lekker aan de vette hap zit... de vette vrijdaghap... En dan de guilty pleasures om je oren. Lekker gezelligheid op je radio.
1: Zeker, absoluut. Elke vrijdag. Ja.
0: Kijk. Nou ja, dan moeten we aankomende vrijdag maar weer eens inschakelen. Ja, deze plaat is... hier is ook iets mee aan de hand, hè? Met name die artiest, hè?
1: Pitbull, ja. Hij staat deze 15 juli staat hij in de Gelredome in Arnhem. En dat wordt gewoon natuurlijk één groot feest hier.
0: Ja, ja sowieso.
1: Mr. Worldwide.
0: Mr. 305.
1: Mr. 305, ja.
0: Ja, welke naam heeft die man niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus,
1: zeiden zelfs een keer dat als je Pitbull nu opzoekt op het internet... dat hij gewoon eerder komt dan de hond, zeg maar. Je kunt het proberen.
0: We gaan het gewoon checken.
1: Ja. Nee, hij zei op een gegeven moment, ik ben trots. Want als je op Google kijkt en je typt Pitbull, ja, zie.
0: Ik zie gelijk zijn foto. Ja, ja. Dus, ik krijg niet de hond, maar ik krijg gewoon Pitbull.
1: Precies.
0: De rapper. Ja. Ja. Wist jij dat hij volgende week gewoon op Rock Werchter staat?
1: Ook dat nog?
0: Ja.
1: Wow.
0: Hij staat gewoon...
1: Ben je een beetje een festivalganger of niet?
0: Ik ben wel een aardig... Ja, ik ben wel een festivalganger. Ik probeer ieder jaar wel één of twee festivals te pakken. En ik ben dan ook wel zo iemand... Als ik een festival pak, pak ik hem ook het hele weekend.
1: Ja, dan ga je lekker op de camping?
0: Dan ga ik lekker op de camping staan, inderdaad.
1: Maar waar ga je dit jaar nog heen dan, naar festivals? Of,
0: Ik ga, nou ja, dit jaar heb ik niet echt één... waar ik echt een heel weekend op zit. Maar ik ga naar de final van Dreamfields.
1: Wauw.
0: Ja, en ik ga in augustus naar We Love the 90s in Nijmegen.
1: Kijk, lekker fout in het kader van fout.
0: In het kader van Guilty Pleasures.
1: Precies,
0: hè?
1: Ja.
0: Nee, maar dat zijn wel de festivalletjes die ik dit jaar nog wel op mijn planning heb staan. En wellicht komt er ergens een keer een last minute bij me.
1: Ja, nou, goed bezig.
0: En jij?
1: Ja, ik ga dit jaar dus helemaal niet naar festivals eigenlijk. Ik heb nu een kleine van 5 maanden, dus... Ja, dan kom je niet meer aan festivaletjes toe. Die tijd is nu... nu is het luiers en dat soort dingen, zeg maar.
0: Ja, maar er komt eigenlijk wel weer een tijd. Hè? Dan is die kleine wat groter. En je hebt ook opa's en oma's. Hè, voor, die
1: of je neemt er gewoon mee op de schouders, koptelefoon op.
0: Ja, nou ja, dat vind ik een hele goeie. Want dat heb ik eigenlijk nooit begrepen.
1: Want je ziet het ook wel eens bijvoorbeeld bij die Formule 1-wedstrijden. Zie je soms wel van die kinderen met echt van die hele grote koptelefoons op, zeg maar.
0: Ja, ik vind dat, weet je, ik voed mijn kinderen ook op met muziek. En ik neem ze ook wel eens mee naar festivaletjes. Hè? De wat kleinere festivaletjes nemen ze dan voornamelijk mee naartoe. Ja, tuurlijk. Maar ja, sorry hoor, ik ga ze geen koptelefoon opzetten. Weet je, ik doe ook geen oordopjes in.
1: Nee, dat is ook zo, ja. Ja,
0: ja ik vind dat, nee. Tuurlijk, met de kinderen dan sta je iets verder naar achter.
1: Daar hou je natuurlijk wel rekening
0: daar
1: mee.
0: Daar hou je iets rekening mee. Maar een koptelefoon op. En dus zeker met zo'n hele kleine. Hè, van een jaar, anderhalf, twee jaar.
1: Gewoon lekker naar open oma. Dat is de beste.
0: Weet je, dan kun je gewoon een biertje pakken. Hoef je nergens aan te denken. Ja. En dan kruip je gewoon s'avonds die tent in. En de volgende dag doen we gewoon nog een keertje.
1: Ja, precies.
2: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Amma.
1: Fireball.
2: Altijd als eerste op de hoogte.
3: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
4: Dit is Connect.
2: Dit is Connect.

0: mensen, dit is zo lekker. Hè? Je staat hier gewoon met eigenlijk twee muziekfanaten in de studio. En oh, zullen we die plaat even pakken? Zullen we die plaat even draaien? Zullen we dit even doen? En mocht jij nou nog zoiets hebben van, ja, ik zit hier in mijn tuin lekker aan mijn koude corona. En
1: zo, dat zou ook zo, lekker zijn.
0: Zo, wacht even. Wat ik nou zeg, ik heb daar wel zin in, ja.
1: Ja.
0: Als jij dan nog zoiets hebt van, ja, maar dit zomerse plaatje, dit wil ik eigenlijk erbij horen. Laat het even weten. Stuur even een appje. 0316-333-333.
1: Ja.
0: Oftewel, zoals ze bij de Guilty Pleasure Lunch zeggen, 6 × 3.
1: Precies.
0: Ja, maar dan kom je ook platen tegen. Hè? Als we dan zo lekker een beetje aan het speuren zijn in het systeem. En we mogen dit niet te hard zeggen. Want onze muziekredactie die luistert natuurlijk ook mee. Nou ja, maar dan kom je platen tegen en dan denk je van, ja, deze ook. En weet je, ja, het is voor iedereen. Je kunt het bijna niet voorstellen. Die op wintersport geweest is. Ja, dat is lang geleden. Met deze temperatuur over wintersport praten. Die kennen deze plaat.
1: Ja.
0: En nou ja, weet je, we gaan hem gewoon luisteren. Hoi Mara en wakkelcontact hier

0: Rudimental, John Newman en Feel the Love hier op Connect. En voel jij de liefde ook?
1: Nou ja, de liefde voor muziek. De vrouw is op vakantie dus.
0: Ja? Oh, dus ja, nou ja dan, nee, dan voel je geen liefde. Dan, nee, dan ben je alleen. Ja.
1: Eenzaam.
0: Ja. Eenzaam. Lonely at the top, zeggen ze dan.
1: Lonely, ja precies.
0: Hey, de volgende. Leg eens uit, want die komt uit jouw koken.
1: Die komt uit mijn koken, precies. Ja, Robin Schulz kennen we natuurlijk allemaal wel, Duitse DJ. En dit is echt zo'n plaatje die je lekker gewoon wil draaien. Uit het autoraampje, jouw armpje een beetje bungelend. Dit is zo'n track. Miss You.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt.

0: geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. De politie heeft een verdachte aangehouden. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: I'm Thinking of You. Van, Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, het was ook echt zo, hè?
1: Ja.
0: Het was ook echt zo. Het waren ook echt gewoon twee broers. Die woonden allebei op de vierde verdieping in Utrecht. Van een flatje woonden ze een paar huizen. Ze woonden niet naast elkaar, maar ze woonden, er zaten een paar huizen tussen.
1: Ja, soms zit het in de simpele dingen.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Nou ja, over simpele dingen gesproken. We hebben net even gauw een oproepje gedaan. Hè? Als mensen in de tuin zitten met een lekker drankje. En ja, waar je dan voor een lekker plaatje, lekker zomers plaatje wil horen. Nou ja, Geert-Jan die wist de weg naar de studio wel te vinden. 0316-333-333. Daar kun je een WhatsApp-berichtje naartoe sturen. Dat heeft Geert-Jan ook gedaan. En die vroeg om deze plaat. The Mavericks and Dance the Night Away.

0: Hardwell en Call Me a Spaceman. Ja, jij bent nog wel van de feitjes en de dingetjes.
1: Ja, we hadden het er net over. Ja. Jij zei, je hebt een leuk feitje over Hardwell.
0: Ja, weet je hoe dat hij echt heet?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Als ik dat zeg, dan weet je ook hoe dat hij aan de naam Hardwell komt.
1: Nou, vertel.
0: Hij heet Robert van de Korput. Ja.
1: Oké. Okay.
0: En put in het Engels is a well.
1: Ja.
0: Core is hard.
1: Nou, het is wel heel ver gezocht.
0: Nee, het
1: zit hem in de kleine dingen.
0: Het zit hem in de kleine dingetjes.
1: Ja,
0: leuk. Ja, en we hadden het er net ook al over. Hij is begonnen.
1: Ja, ik zei, hij komt uit Breda. Uit Chester natuurlijk.
0: Ja. Je kent het nummer, hè? 076.
1: Ja.
0: Maar hij komt oorspronkelijk vanuit de Bubbling.
1: De Bubbling.
0: Ja. De bubbling Beats.
1: Ja.
0: Samen met Chucky.
1: DJ Chucky, ja.
0: Ja, ook nog zo'n oude.
1: Ja, nog op de CD, dus het CD-tijdperk eigenlijk.
0: Eigenlijk het CD-tijdperk, ja. En dit waren dan wel legale CD's. Je had ook van die illegale.
1: Dan zat je thuis zo te branden, weet je wel, met je computertje.
0: Ja, het duurde eeuwen voordat er een CD'tje kwam.
1: Reclame tussendoor.
0: Ja, die moest je er dan weer net weer uitfilteren. Ja.
1: Het waren wel goede tijden eigenlijk.
0: Het waren mooie tijden met LimeWire en dat soort dingen.
1: Ik wil het net zeggen, ja.
0: Geweldig, heerlijke tijden.
1: Kreeg je wel een bak met virussen erbij?
0: Ja, je kreeg gratis, hè?
1: Kreeg je gratis cadeau, ja.
0: Ja, de Trojaanse horses, die kreeg je voor niks.
1: Ja.
0: Die werden gewoon weggegeven. Nee, ja, maar daar waren toch mooie tijden.
1: Ja.
0: Nou ja, even terug.
1: Zijn we dan zo oud eigenlijk dan?
0: Au.
1: Oeh, die kwam binnen.
0: Au, die doet pijn.
1: Ja.
0: Ja, zijn we oud. Ja, je bent zo oud zoals je jezelf voelt, hè?
1: Ja,
0: en als ik na een avondje drink, dan voel ik me wel oud.
1: Als je wakker wordt, hè, dan.
0: Nee. Ja, weet je, we zijn aan het eind gekomen van deze Connected. Nico, mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid en gezelligheid het laatste uur?
1: Ja, ik kwam zo ineens binnenlopen en ik denk, nou, ik sluit gewoon even aan.
0: Ja, heerlijk. Dat moet je vaker doen, is gezellig.
1: Nou, tot volgende week.
0: Tot volgende week, ja. Nou ja, dat wil ik ook zeggen. Mensen, dankjewel voor het luisteren. Ik heb nog een paar plaatjes voor je. Een paar pareltjes ook nog. Zometeen, Head Will Wall. Dizzy Rascal en Armaan van Helden met Bankers. Maar eerst, die gouden strot van Sia. Samen met Afrojack. Dit is Awake Tonight. Tot volgende week.
1: Hoi.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Tot zover de hoofdpunten van

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
1: Dit is Connect.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf...

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.
1: In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is